Oosten debat. Je wat graag in zijn branding had gehad en alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: BNL Nieuws.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

tussen kortere kan lopen, blauw zijn zijn bert. Meisje, oh een keer, want het is het geen werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Een oud kind ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn perd. Juk, juk, juk, perd. Het perd stapt voor de ook veel diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwacht. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt jonter neuzen van een perdenstront.

Hy wat heel goed raar niks van verloren. De musnepstraat hander nie van dood. Drie zinne stank is nander zijn brood. O blanse, blanse, blanse zijn perd. Jack, Jack, je Jack, perd. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNN, curated sound real connection.

0: BNL.
1: And you can dance for inspiration.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: jockey, better get this rubbish off now. Expect you better cut to something depressing, like
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL, where music meets meaning.

0: BNL Nieuws.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag.
1: Bewust niet geluisterd.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Dit is PNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio. Klein station, grote verbinding.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Paris.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

again. Is it jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje.

rust. Wij samen met een glaasje wijn. Ben jij het nog?

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisteren.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisterd.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt. BNL.

0: te encontré.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Wij brengen je hoofd tot leven.
3: BML. BML.

come tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The man.

Dit is Durango Sessions. We begonnen met Zio, onze Vital Barbarotta uit de Sandro, TC Arno, wat heeft hij nog allemaal gemaakt? En Frozen, de Frozen Pingwings, ze staan klaar. En zij kennen Vital Barbarotta goed. Ik hoop dat ze straks een goede mening hebben over deze plaat In The Shadow. Jongens, begin er aan.

Dat was, zoals wij dat noemen, de recover. Not a new wave.

Oh, mij is warm. Merci. Tijd voor een beetje belpop. Een vergeten nummer, veel te mooi om vergeten te worden. Dus, je zult het waarschijnlijk wel herkennen. Hoop ik.

0: Dank je.
1: Ik had toch gezien dat dat een goed nummer was.
0: You are the best. Af en toe plakken we ook wat nummertjes aan elkaar, zoals daar juist. Normaal gezien geven we dan putsarvelassen weg. Maar daar hebben we een eigen tijd voor. Dus we moeten putsen.

We hebben er nog twee. Zijn er fans van de Scabs? Alright. Here we go.

Bogdan. All right. Are you ready? Ze zijn hier de vlekken. Come on, let's go. Last chance to dance.

0: Ze kwamen vroeger op Seaside. Johan, daar ben je ooit ook nog geweest, hè?
1: Ik ben op Seaside geweest, ja.
0: Maar niet toen de sound speelde?
1: Nee, toen zat ik ergens anders aan het geluid.
0: Wie heb je toen gezien die avond?
1: Oh, dat weet ik niet meer.
0: Weet je niet. Goed. Nee,
1: heel lang geleden, Wim.
0: Right.
1: Heel veel kilo's geleden, trouwens.
0: Ja. We gaan het vandaag hebben over het leger, denk ik. De army.
1: Ik weet niet of we sowieso over het leger gaan hebben, maar we gaan het wel hebben over een prominente figuur in onze politiek. En ja, je kunt er niet langs kijken, maar we hebben het vandaag over Theo Francken. En waarom vandaag Theo Francken?
0: Het heeft lang geduurd.
1: Ja, het heeft lang geduurd. Ik heb het altijd een beetje uitgesteld, omdat ik ga denken van, hoe ga ik Theo Francken als woord in beeld brengen? En jaren geleden was Theo Francken een klein, zielig manneke. Nu had wel een postuur van 1,70 meter, 1,80 meter, het maakt mij niet uit. Maar sinds dat hij minister van Defensie is, en hij moet op foto met een generaal, of een kolonel, of een ander hoogprominent militair, dan staat hij daar als een geblokt mens. Alsof ze vanachter een plank tegen zijn, tegen zijn rug geduwd hebben, met 4 sergeanten bij aangeschroefd. Hij staat er keirig. Hij mist enkel nog de sterren op zijn schouders.
0: Ja. Hij is ook nog burgemeester, hè?
1: Ja, maar ik ken die gemeente niet zo goed. Ik ken hem als burgemeester ook niet zo goed. Ik ken hem alleen maar vanuit de nationale, vanuit de Vlaams regionale en vanuit de federale politiek. Maar ik vind, er is heel veel blabla, heel veel rond de pot gedraaid. Maar langs de andere kant, er zit ook wel een beetje boem-boem bij hem. Mm-hmm. En dat is misschien ook de reden waarom dat ze minister van het leger gemaakt hebben. Omdat er af en toe wel eens, omdat er af en toe wel eens een boem-boem zit.
0: Ja, ja.
1: En geen blabla.
0: Dat is waar. Die F-35's gaan er ook komen, hè?
1: Ja. Maar ik weet niet of wij ooit lessen getrokken hebben uit onze oorlogen. Maar de laatste 2 groten waar ik uit heb moeten leren, was 1418. Dus de grote oorlog die ze daarna de Eerste Wereldoorlog noemt. 1445, de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zaten aan de kust voordat wij onze soep op hadden. Ja. Dus het Belgisch leger stelde toen niks voor. En de Duitsers die wonen over ons, en ze hebben geen enkele militair bijna gezien. Dus wat dat is de oplossing nu? We gaan F-35's bouwen die niemand ziet. Stels. Dus, allee, ze hebben ons nooit gezien en nu gaan we iets bouwen dat niemand kan zien. Dan denk je meneer van, ho jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zorgt een vliegtuig dat sterk genoeg is, krachtig genoeg is, fortificatief genoeg, waarvan iedereen kan zeggen, wow, de Belgen komen eraan. Oeh, nu moeten we schrik hebben. Nee, ze kopen een F-35 in Amerika. Een stelt die niemand ziet aankomen. Denk je meneer van, oeh, ja, sorry. Niemand gaat de Belgen zien. Hè.
0: Nee, dat klopt, Johan.
1: Maar het kost wel heel veel
0: dat
1: geld.
0: Dat is waar. Maar, Theo Francken.
1: Ja?
0: Onze minister. Ja? Je hebt er ook een plaat voor gekozen.
1: Ja, ik heb er een plaat over gemaakt. Ja. Het gaat vooral over dat hem heel veel op tv komt. Heel veel blablabla doet. Heel veel interviews doet. En waarvan ik denk, van hij komt zoveel in de media. Wanneer doet die man nu in godsnaam zijn werk?
0: Oké. Okay.
1: En daar gaat dat nummer over.
0: Ja. Vorige week had je Guy Verhofstadt, hè,
1: ja,
0: aangeklaagd. En een dag later, volgens mij, heeft de rechtbank dat gehoord. Want een dag later hebben ze gezegd, daar gaat toch een proces komen.
1: Waarschijnlijk, hè. Ja. Dus als iemand ooit tegen mij vertelt dat de macht van de radio niks voorstelt, dan zeg ik van, fuck you, man, Guy Verhofstadt.
0: Ja, oké. Okay. Gaan we eens naar die plaat luisteren?
1: We gaan eens naar die plaat luisteren.
0: Ik ben echt wel benieuwd wat je vandaag bij hebt hier. Ik zie hem nu staan. Oké, dat is goed.
2: Van Hornes tot diep in de nacht. Waar de

Ondertussenin horen schroeit het verhaal ik uur. Want iedere verteller voegt iets toe aan het avontuur. Waar eerst een rat zwom zijn het er ondertussen 100. En de gracht is volgens sommigen nu een oceaan geworden.

0: Allee, ja, dat kennen jullie ook, hè? De Frozen Pinguïns zitten hier bij ons. Jongens, jullie hebben de groeten van Frans Vogels.
1: Groeten terug, Frans.
0: Ja. Ik, als hij aan het luisteren is, dan zal hij misschien zelfs wel een bericht sturen. Hoe gaat het met jullie? Warm?
2: Heel warm. Dat hoort er een beetje bij, hè. Als het niet outdoor was het anders. Maar je bent dus lekker warm, lekker zweet.
0: Ja.
2: Dus dat is een goed symptoom om het samen te vatten.
0: Ja, okay. Jullie spelen nog altijd geen eigen nummers, denk ik, hè?
2: Dat is nog een oorlog wel. Maar ja. Verkocht voor geen meter. Dus we hebben dan wel aan kleinschalige concoursjes meegedaan.
0: Ja.
2: Maar al snel zijn we dan overgeschakeld naar recovery. Zo noemden we dat zelf. Dus een cover, anders spelen.
0: Ja.
2: En proberen nog beter te zijn dan het originele, wat een beetje ijdel klinkt. Maar ik heb de inspiratie een beetje gehaald bij de eerste afleveringen van Idol en The Voice.
0: Mm-hmm.
2: Het jaar van de Everaar.
0: Ja.
2: Ik repeteer dan ook in Looi in de box, in het repetitieklot daar. En ik vond dat die eerste ronde vooral, als we een zetel moeten omdraaien, daar zaten wel cracks van recoveryen. En het allerbekendste is uiteraard Triggerfinger met haar follow. Daar in Duitsland hebben ze dat nummer verkeerdelijk pas van helemaal van voor gezet, voordat de zaal al half leeg was tegen dat optreden gedaan was. De Duitsers kwamen alleen voor dat nummer blijkbaar, die hadden niet verwacht dat Triggerfinger nogal. Ik zou niet zeggen dat het overal zo in Duitsland was. Maar dat was de liefde van de nummertjes een beetje een draai geven. Maar als je het samenvat, de Pinguïns, we hebben ook nog veel andere namen gehad. Zo. Maar we hebben een periode van dat we met een hardrock gitarist, een metal goede gitarist, groetjes aan de Erik Puts, maar die kon vrij goed soleren Thin Lizzy songs. En daar een beetje skillskin bij. En,
3: maar dan heel snel. Heel snel
2: allemaal,
3: heel
2: ja.
3: Heel snel.
2: En up to tempo, hè. We hadden dan een recover van In My Place van Coldplay.
0: Ja.
2: Tegen 400 per uur. En er zat ook een reggae-stuk in. De Bart kan ook heel goed reggae zingen. Dat was wel van.
4: Ook leuk.
2: Op zich, ja.
0: Hoe lang bestaan jullie al eigenlijk in deze bezetting?
4: 2002 zijn we eigenlijk gestart.
0: Ja.
4: Ik was als jonge lepper erbij gekomen, toevallig. En dan waren ze op zoek naar een nieuwe band te vormen. En uiteindelijk zijn we sinds toen wel begonnen.
0: Want jullie zijn ook wel uit Mechelen, denk ik. Of van Ham. Een
2: mix Huls boven. En dan Bart hebben we uit het verre. Ja, eigenlijk van Stal, maar is dan verhuisd naar.
4: Naar Pelt,
0: dat is heel lang.
4: Helemaal
0: aan de andere kant. Ah ja, en jullie beginnen in 2002.
4: Ja.
0: Wat waren zo de eerste nummers dat jullie speelden dan?
4: Ja, In My Place zat er bijvoorbeeld in met een reggae-stuk. Dat was een van de eerste nummers. Dingetje zat er ook nog bij in van Bush, Glycerine.
0: Ja.
4: Maar Guns N' Roses, zo echt de klassiekers wat meer wat erin komen. En uiteindelijk zijn we redelijk snel aan overgestapt met Jan als een drummer dan. En dan Mika's toetsenisten erbij gekomen. Ene switch gehad en uiteindelijk zijn we dan begonnen met meer de alternatieven, dat New Wave-achtige, en zijn we die richting uitgegaan.
0: Want als jullie de nummers die jullie vanavond spelen, hè, ja. Hoe kiezen jullie dat?
4: Ja,
2: dat is een heel goeie
0: vraag. Want het zijn allemaal nummers die herkenbaar zijn natuurlijk.
4: Ja.
0: Ik hoorde er ook bij jullie soundcheck bijvoorbeeld echt gewoon een Bunnyman, denk ik ook wel.
2: Ja. Er wordt een nummer aangeleverd, iedereen heeft je recht erop, maar als je ons niet zo kent en je komt zien, wij kunnen ook ruzie maken, dat ken ik van 8 jaar. Dus, en daar hebben we een paar regeltjes rond opgesteld, van ik breng een nummer binnen, bijvoorbeeld Monkey Goes to Heaven van de Pixies vind ik zelf een heel goed nummer. En dan de eerste reactie van een gitarist is dan, ik speel niks van de Pixies, jong. Goed, maar je moet dan, de wet is, je moet zwijgen tot als ik vind.
0: Ja.
2: Dat iedereen dat speelt en een beetje naar een dirigent luistert. Maar dat is natuurlijk, dat komt een beetje over als zeer autoritair.
0: Ja.
2: Maar ja, na een tijdje is dat een geoliede machine is. Maar ik kijk er altijd heen en uit, de periode die nu komt. Moeten we tegen september gaan we 6-7 nummertjes erbij flatsen. Dat zijn al 2 jukeboxen vol. Maar dat is wel oké.
0: Okay. Ja. Fat Gadget bijvoorbeeld, hebben jullie dat ooit gespeeld?
2: Dat zit in de pijpleiding, ja.
0: En welk nummer dan?
2: Ze zijn allemaal goed. Maar ik vind persoonlijk, Coaches Interrupt is nog altijd... Daar heb ik, 3 paar New Wave schoenen op verslijten, zo, dat was
0: ja.
2: Op een en tegeldans in der tijd.
0: Ja.
4: Het probleem een beetje bij bepaalde nummers is, ook Depeche Mode en zo geef ik als voorbeeld, het samplegehalte, het is heel hoog, er zit heel veel synthesizer in en wij zitten met een gitarist, toetsenist. We zijn op dat gebied zijn we beperkt, niet qua kunnen, maar qua instrumenten.
0: Mm-hmm.
4: En dus ons keuze, daar moet altijd wel wat gitaar in zitten. En dus we zijn eigenlijk wat beperkt binnen het New Wave genre. Maar we proberen ook wel die belpop erbij te houden en dat punkje een beetje. En van bepaalde rustige nummers maken we punkversie. Dus we switchen echt wel tussen al die zaken. Dat vinden we wel belangrijk, dat de fun er echt wel in zit. Anders blijven we zo lang niet bestaan. Hè.
0: Nee, bijvoorbeeld jullie spelen iets van ook de Skeps, Magic Hooks Car.
4: Ja.
0: Een bekendste. Heeft Guy Swinnen dat al gehoord? Want ik kan me wel voorstellen, iemand die van Ham, hè, Bex... Als er iemand die de marching dancing doet van de Skeps, misschien dat die wel eens naar een optreden van jullie komen kijken is of zo, Frankie?
4: Ik heb nog geen reactie gehad, nee. Nee. Want wij maken er op het einde een hele leuke twist aan, een beetje de dansachtige,
2: dubstep-achtige
4: genre erin.
2: Dat is een genre dat ik heel het haat, maar dat was heel toevallig dat hij een effect op zijn drummen had. Beetje kieken draad, geluid zo ertussen.
4: Maar dat zou wel leuk zijn als die mensen dat ook horen en die zeggen, we vinden dat oké.
0: Ja.
4: Dat zou vet zijn.
0: Welke nummers ga je nog in de toekomst spelen, denk je? Welke nummer zou je heel graag, Arno bijvoorbeeld?
4: Ja, Arno hebben we juist gezegd, dat zit nu echt wel in de pijplijn, Antisemitic. Ja.
2: Ik heb daar ongeveer een 33 avonden op zitten te toeken op die baslijn.
0: Ja.
2: Er is zelfs een documentaire over gemaakt hoe moeilijk die is. Mm. Iedereen speelt die anders. En dan nog zwijg ik nog maar over de gitaar. Maar nu hebben we dat in een week zo eens ons huiswerk samengelegd. En dat lijkt mag dat wel gehoord worden. Maar de Penguins kennende zal dat niet zomaar klakkeloos oelalala zijn. Dat gaat nog wel een bepaalde twist zijn.
0: Ja, want dat is eigenlijk een minder goed... Het is een bekendste, maar Antisemitic heeft veel betere gemaakt.
3: Absoluut.
2: Daar weet Jan alles van. Hè. Jan is een echte Antisemitic fan.
0: Ja? Maar jij bent ook een goede vriend van Vital, denk ik, hè?
3: Nee.
0: Nee, ken jij Vital niet?
3: Ik ken van Vitalski, van...
0: Barbarotta.
3: Nee, toch niet, dat is Patrick, dat is onze gitarist.
0: Ah, oké, okay.
3: Ik dacht dat jij Vitalski voor had van...
0: Nee, dat is de dinsdagclub.
3: Dat speel ik met een andere groep geregeld.
0: Ja, dat speel je ook, ja. Ah, oké. Okay. Wat brengt de toekomst dan voor jullie?
2: Een optreden 4-5 per jaar. Meer hoeft dat eigenlijk niet te zijn voor ons. Voor onze jonge zanger natuurlijk, dat mag wel wat iets meer zijn. Hè? Denk ik toch.
5: Mag altijd.
2: Ja. Voor ons is dat oké. Okay. Leuke optredens. Een beetje spiegelend aan vorig jaar hebben we eigenlijk een heel paar, ook in Nederland. We hebben jaarlijks afspraak in Lebbeke.
0: Ja.
2: We vertegenwoordigen daar, onlangs is hier in de stad Beringen de putcerebra tot het symbool van de stad. Mm. Wij zijn al jaren in Lebbeke, doen wij een quiz, als we anderhalf uur mogen spelen, dat is heel lang. Hè. Dus we doen regelmatig quizzen en het juiste antwoord krijgt dan een putcerebra. Dus de putcerebra
3: hebben wij... Anderhalf uur, je putcerebra al niet zo lekker meer.
2: Ja, maar dat was ook, die ene had er vier achterin gewonnen, hè. Die wist alles. Bijvoorbeeld, dat gaat dan van intro's herkennen tot, we hebben een nummer bijvoorbeeld, dat er twee nummers in één zit gemixt.
0: Ja. Ja.
2: Die uit elkaar wat te houden.
0: Wie jullie ook spelen is Billy Bragg.
4: Ja.
0: Billy Bragg is de man die we vandaag de dag meer dan nodig hebben. Gewone mens. Hè?
2: Ja.
0: Een echte socialist, zoals dat zo eigenlijk moeten zijn. Zo zijn ze niet meer natuurlijk. Waarom kies je die song?
4: Het was een nummer dat ik niet kende persoonlijk, omdat ik een andere generatie ben. Maar toen dat ik dat hoorde en hoe dat Ludo dan afkwam met van we gaan het proberen op die manier te spelen, was ik onmiddellijk verkracht.
0: Ludo, waarom heb je Billy Bragg gekozen?
2: Ik heb dat was eigenlijk een house, een soort house. Toen noemden ze dat nog niet house, maar zo elektronische muziek. En dat refreintje. Ik heb Billy Bragg akoestisch gezien en werkte er misschien wel 10 keren. En ik vond dat altijd wel een vet nummer. En toen hoorde ik die in hou. En er kwam ook een beetje toch wat gitaarsamples bij. Ik zeg, goed, we gaan dat proberen met akkoord. En dan een beetje een rock-poppy nummer van te scheppen. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Dat was eigenlijk wel een van de eerste recover-nummers zelf.
0: Mm.
2: Wat we best wel vier op waren. Ja. Nu hebben we bijzeggen, de drummer, zijn broer Stafferbeek, de gekende mixer.
0: Ja, die voor zaterdag nog iemand zoekt.
2: Dus we zijn bij hem 3 dagen ooit naar Dardenne geweest. Ja. En daar echt, dat nummer was daar ook... Dat moesten we ook niet zo heel veel aan doen, eigenlijk. Weinig arrangementen. Dat zat ook vrij direct straks. Ja. En zo is dat eigenlijk wel... en dat zit nog... Dat is nooit niet uit de playlist geweest.
0: Oké. Okay. Mooi. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier vanavond waren. Zullen we eens luisteren naar de vorige single van Zio, waar jullie juist een ton van gekregen hebben. Dat is de Love Like Fire. Dat is, dit is Vitaal. Dankjewel.
2: Graag. Oké, okay. Bedankt.

Queen en Brighton Rock. Dahlia, ze staan klaar en ze mogen nu beginnen.

Ons volgende liedje gaat over een kasteelruïne dicht bij Aarschot, waar wij ook repeteren. En het gaat over het kasteel van Horst en er hangt een vloek over.

Dankjewel.

0: goed af?
1: Ja, want onze monniken waren juist genoeg. Ik kom ernaar, ik ben aan het
2: goed, het concert van Dahlia is officieel gedaan. En ze zijn al hier in de studio. Dahlia, goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
2: Hoe was het concert meegevallen, eerst en vooral?
4: Vooral heel warm.
2: Heel kan ik begrijpen, ja.
4: En dan dacht ik hier afkoeling te vinden, maar je is nog warmer.
2: Ja, het is hier een sauna.
4: Ja.
2: Laten we al sowieso direct met de deuren in huis vallen. Dahlia, waar komt het vandaan en hoe is het ontstaan?
4: Oh, dat was eigenlijk een heel zoektocht. Maar in het begin hadden we Dahlium. Maar Ken zei, ja, dan lijkt de hart op Valium. Dus we moeten iets
3: of
4: anders
3: tridium.
4: Doen. Dus eigenlijk is dat gewoon... Ja, dat is het, hè?
3: Ja.
4: Gewoon een zoektocht naar namen en ja, wat zou passen.
3: Trivium naar Dahlium. Naar, oh ja, een beetje in die zin aan het zoeken.
1: Ah, ja, dus ze zei Dahlia, Sophie zei Dahlia. En toen zei iedereen van, oké. Okay.
2: Dus het heeft ook niks te maken met de Dahlia Bloem?
4: Nee, eigenlijk niet.
1: Dus toevallige...
4: Ja. Ja,
2: gewoon pure toeval eigenlijk.
4: Ja.
5: Het was wel een truc met de spelling, hè, om een bandnaam te hebben die nog kan. En vandaar de Y.
2: Dat is waar, ja.
3: Ja, de
2: D-H-A. Ja, je moet inderdaad wel de juiste naam schrijven natuurlijk.
3: Maar ondertussen zijn er toch ook wel van die Dahlia's zeker bijgekomen. Dus.
4: Ja.
2: Volgende vraag dan. Vooral qua muziekgewijs, zijn er bands die jullie specifiek geïnspireerd hebben? Of zijn jullie gewoon jullie eigen weg gegaan? Of?
3: Ja, de basis kun je echt terugbrengen naar 80s heavy metal en power metal. Hè. Maar met een touch van symphonic metal. Dus je kunt van, je hoort er veel Maiden in. Iron Maiden.
2: Dat klopt ook.
3: Misschien een beetje Priest. Ook een beetje Nightwish Within Temptation. Nu, we hebben natuurlijk nog andere nummers die misschien iets meer in die stijl gaan. We hebben ook een nummer dat meer progressive is. Dus we gaan wel wijd. Maar dat is dan meer Queensryche. Maar ik kan het toch altijd wel terugbrengen naar daar. Maar met een eigen touch. Want mijn klassieke riffwriting, zeg maar, met Sophie haar zanglijnen, die dat niet zijn, maakt het dan uniek. Of anders. Dat is eigenlijk wel een beetje de... Het samenvoegsel, 1 plus 1 is 3. Ja. Hè? Meer dan 1 plus 1 is 2. Hè?
4: Dat klopt, want ik maak dan de zanglijnen. Hij maakt eerst de riffs, ik maak dan de zanglijnen. En het resultaat is meestal iets heel anders dan dat hij verwacht, verwacht
3: wat
4: had.
3: Is, wat heel goed is.
4: En dan bouwen we dat met heel de band ook een beetje op. Ja, hè? Ja. Ieder doet zijn eigen ding en zoekt zijn eigen...
3: De baslijnen.
4: De baslijnen, de tweede gitaar. De drum daarbij, hè? Ja, die gaan los soms.
3: Ja, die
2: hebben we ook gemaakt,
3: ritmegewijs, die ons ook soms een beetje opzwept.
4: Ja.
2: Dus het is echt wel, qua muziekgewijs, heel de band is er mee bezig.
4: Ja.
3: Ja,
4: dat wel.
2: Dat is al goed. Zit er ook een betekenis achter tekstvlak? Of is het gewoon, dit komt in mij op, dit noteer ik?
4: Vooral, dit komt in mij op, dat noteer ik. Dat is eigenlijk niet meer dan dat.
3: Ja, de enige was de Curse of Horsten. Dat heb ik eigenlijk puur geschreven op basis van de legende. Die vind je eigenlijk online bij Mysterieus Vlaanderen. Dan vind je een mooie podcast van De Vloek van Horst. Je hebt drie vloeken of drie verhalen, drie legendes, waarvan één dus de graaf, die daar uiteindelijk een priester vermoord had. En dan vervloekt was. Elke middernacht luiden de klokken van Horst en komt er een koets met 6 zwarte paarden afgereden. En de graaf gaat in de toren en gaat terug weg. Dat is de legende. Dus we zijn het nog niet gaan bekijken op Horst. We zijn er nog nooit op.
4: Nee,
3: we
4: gingen dat altijd eens doen.
3: We zijn
4: het
3: wel eens moeten gaan zien.
2: Misschien zelfs een idee om daar een optreden te geven dan.
4: Ja, dat kan we wel eens doen.
6: Horst is natuurlijk ook gekend van de Rode Ridder.
2: Ja.
3: Er is een boek van de vloek van Horst van de Rode Ridder. Dus die vloek is verwerkt in een boek.
2: Okay. Maar je zei dat er 3 vloeken zijn. Komen er dan nog nummers over de andere 2? Of?
3: Who knows? Who knows?
4: Wie weet.
3: Misschien de tweede versie, part 2.
4: Ja,
3: hè?
4: Part 2.
3: Dat je dat zegt, dat is een goede inspiratie misschien. Voor
4: Dat kunnen we misschien wel gebruiken.
2: En inderdaad, nu we het hebben over de toekomst. Zijn er nog plannen voor nieuwe nummers, nieuwe albums, nieuwe shows?
4: Nieuwe nummers sowieso, hè. Jij had nog een paar samples klaar. En ik moet er dan nog de zanglijn op maken.
3: Materiaal. We hebben te veel materiaal om eigenlijk mee te kunnen werken.
2: Is dat ook de reden, Ken, waarom je met Phoenix bent begonnen? Want dat is nog een zijproject van jou.
3: Ja, dat is een beetje... Weet je, ik heb, denk ik, voordat we begonnen, had ik 30 stukken geschreven.
4: Ja.
3: En dat is dus een overvloed. Dus inderdaad, ik heb zoveel in mijn hoofd. En dat moet eruit.
2: Dus dan denk je, we gaan wat extra bands oprichten.
3: Ja, maar dat is ook interessant, want zo leer ik ook dingen. en een beetje breder gaan. En dat kan ik terug in de band brengen. Dat is wel interessant.
2: Dat is inderdaad waar.
3: Dus dat is wel leuk om te doen. Maar nee, we hebben een volgend nummer min of meer klaar. Alleen min of meer niet klaar, maar de riffs zijn klaar. Sophie moet nog een goede zanglijn vinden. En dan gaan we wel binnen x maanden misschien een keer iets uitbrengen. Maar we hebben nog heel veel nummers die nog niet opgenomen zijn. Ook. En ja, we hebben in totaal een setlist van een 11-tal nummers. We hebben vandaag 6 gespeeld, maar er zijn er nog 5 andere. Misschien moeten we die eerst maar eens uitbrengen. Ja, en een beetje kijken hoe
2: en,
3: dat
2: gaat. Aangezien je dus zoveel nummers hebt, zijn ze allemaal in dezelfde stijl? Of heb je er nog iets van, we gaan ook eens richting de pop bijvoorbeeld?
4: Nee, de pop nu wel niet, denk ik. Hè?
2: Of death metal? Rustig,
4: ja, we hebben wel een slow nummer, een traag nummer erop bij.
3: Ja.
4: The Raven. Ja.
3: Ja, dat heeft Sophie volledig geschreven. Ja. Dus volledig
4: maar dat is ook met een tweede stem bij, dus we moeten nog een tweede stem zoeken.
2: Ja. Dus iemand die het luistert en zich geroepen voelt.
4: Ja. Ja.
2: Altijd welkom.
3: Ik vind het een mooi nummer. Mij deed het denken aan een typische ballad van Manowar. Sophie gaat dat niet geschreven hebben met dat idee.
4: Nee, helemaal
3: mij
4: niet.
3: Deed het daaraan denken, maar dan de meer symphonic melodic nummers. Ja. Weet je, zoals Heart of Steel.
2: Ah ja, dus eigenlijk is het een beetje Manowar meets al die anderen. Ja.
3: Yes.
4: En die tekst had wel echt een betekenis voor mij, want ik heb een heel goede vriendin moeten loslaten. Het gaat over loslaten. De Raven vliegt dan weg en het gaat over een vriendin van mij die gestorven is. En ook op die moment gingen mijn 2 kinderen op kot en moest ik ze loslaten als moeder. Dus,
6: het lege nestgevoel.
4: Ja, het lege nestgevoel kwam in mij en toen heb ik The Raven geschreven.
2: En dat is dan ook het eerste nummer dat echt een betekenis heeft?
4: Ja, echt wel een betekenis. Dat heb ik echt toen geschreven met pijn in het hart. Ja.
2: Okay, en voordat het interview begon, zei ik ook dat jullie een beetje overal vandaan komen.
4: Ja.
2: Zoals?
4: Ik kom uit de Kempen, je zult dat wel horen, uit Meerhout. Dat is niet ver van hier.
5: Ik woon vlak op de taalgrens in Chaudronje in Wallonië.
2: Dat is al ietsjes verder.
6: Ja. Ik ben van Mechelen.
2: Dus nog doenbaar dan.
6: Ja, dat is wel centraal. Dus,
3: ja. En ik heb nu allemaal naar Aarschot getrokken.
2: Nou, wel.
4: Ja. Dus, en onze gezegd, drummer komt van Nossegem, Zaventem.
3: Maar het komt van Zaventem.
4: Ja, dus ja, het is allemaal ver en Aarschot is een beetje het middelpunt.
2: Ja. Ah ja, vandaar dus. Ken vandaar. Heeft gezegd, kom maar naar mij toe.
4: Ja, wel ja, geen chance.
3: Ja, ik heb geluk dat ik het middelpunt was en blijf, want dan moet ik niet ver gaan natuurlijk.
2: Dat is waar, en je sprak naft uit.
6: Dat is
4: ja.
2: Ook nog een vraag, wat misschien iemand die jullie nog niet kent en vandaag zoiets had van, wow, die waren wel heel goed. Waar kunnen jullie zowel teruggevonden worden?
3: Spotify en YouTube Music. Op basis van Dalia.
2: Dat is het een beetje.
3: Ja, ja. Op Spotify en YouTube Music staan 4 nummers, waarvan die we alle 4 vandaag gespeeld hebben.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Kan je die
2: dat is al goed dan.
3: Ja.
2: Dan nog een vraag over jullie muziek in het algemeen. Want jullie spelen nu metal, maar hebben jullie ook zo een breed gamma dat jullie zelf luisteren persoonlijk? Of hebben jullie zoiets van, ik klam mij vast aan metal en daar blijft het bij?
4: Nee, mijn muziekstijl, ik heb eigenlijk geen stijl. Dat gaat echt van klassiek naar jazz, naar metal, naar ja, koormuziek heb ik daar juist nog in de auto aan het luisteren geweest. Het is echt heel, heel breed. Een goeie techno-nummer kan van mij ook. Dus ja, ik vind eigenlijk alles mooi. Behalve experimentele jazz, dat is iets te ver.
2: En haalt je daar ook inspiratie uit voor teksten voor Dalia? Of dan nu net weer niet?
4: Ja, misschien net wel niet. Maar dat kan in de toekomst er nog wel van komen. Want ik vind dat we ook een beetje breder mogen gaan. En qua repertoire en qua... ja, qua stijl. Dus dat kan misschien in de toekomst nog wel komen.
2: Oké, dat is al goed om te weten.
5: Ja, ik ben een death metal fan en een black metal fan. Voor mij graag...
3: oh my god!
5: Cannibal Corpse, Deicide, Morbid Angel, Immortal. Ja, zo'n dingen.
2: De goede dus.
5: Ja, ja, zeker de goede. En ik kom echt tot rust in mijn eigen band. Met de muziek.
3: En hoe komt het thuis dat je nu power metal speelt? De short version.
2: Dat wou ik dus juist ook vragen, ja.
5: Voilà. Dat maakt mij rustig.
4: Voilà. Onze muziek maakt hem rustig. Ja.
2: Dat is het belangrijkste dan.
4: Mijn moeder vindt dat niet, maar ja.
3: Omdat ik zo lang van zijn oren blijf zagen. Om mee in de band te komen. Dat hij eigenlijk dacht van ik kan maar beter gaan spelen in plaats van kind zijn gezag te aanhouden. En dat maakt hem dan terug rustig.
2: Dan nog een vraag om, maar ja, we hebben nog één iemand vergeten, uiteraard. Mijn excuses.
6: Ja, voor mij gaat dat meer goede gitaarspel. Guns N' Roses, The Dire Straits ook. Iron Maiden, metal, Savatage, goede oude power metal groepen.
3: Hammerfall.
6: Hammerfall.
2: Dus een beetje de old school bands, om het zo te noemen.
3: Stratovarius, Hammerfall, de old school power metal, de old school heavy metal. Dat was dan voor mij de aanvulling eigenlijk. Hè. Maar ik hou ook wel van 80s. Everything 80s was eigenlijk wel niet slecht. Dus wat de jongens hier voorspeelden, vond ik eigenlijk wel.
5: Ja, dat was,
2: ja, die was waren zeker niet slecht.
5: Zalig.
2: Nee.
5: Ja.
2: Om af te sluiten, is Pantera dan goed voor iedereen?
4: Pantera vind ik goed.
2: Ja, voor mij wel. Ja. Ja. Had ik zo een beetje
3: in hoor. Sommige nummers.
2: Het is Domination.
4: Ja, is goed.
3: Trouwens, ze hebben ooit een power metal album gemaakt, het allereerste.
2: Dat klopt, ja.
3: Zeker.
2: Als allereerste, ja.
4: Ja, Pantera is dik oké.
2: Oké, dan sluiten we af. Dalia, nog eens merci. Dan sluiten we af met Domination van Pantera.